nu de avond met 14e vaars. Hoererie, wien, en nie wien, nemen den verstand weich. Mijn volk vraagt rood van ere heldne gette, en dem heiksmeester zine stang, brengt aan no recht, dan een hoererie geest haft aan verleid, en ze zijn zo als ne hoerje was, jegen God. Ze brengen ere apfel op de spetse van de boy, en brennen ze te roek op de leie boy, onge de eke, de papelbeam, en reister. Wils en den schouten, is dat zo schijn? Doorwegen zijn jene dachte hoeren, en de bruut is een eierbreker. Ik word de dachte niet strofe de hoererie drieven, en ook niet de bruut die de eierbreker deed, dan de mannen zelfs wonen met de hoeren met, en brengen op een toop met de tempel hoeren, also zijn de mensen ohne verstand vernicht. Dat is niet te verstaan hoe mensen die een verstand ha, denken worden dat een stek halt of steen aan halpen kun. Doch worden zo'n mensen een apfel brengen, nu zo'n biet halt of steen, en door zeter ruik brennen. Wat werkelijk zo is, is dat de dievel den verstand die ze gemaakt heeft, zodat ze leeges geleven worden. Dat is wat Paulus in 2 Korinther 4, 3 en 4 vers zegt, aber wann ans Evangelium verstorken is, is dat verstorken en den, die verloren zijn, en wem die God over deze wereld ere gedanken, heeft blind gemaakt, dat niet met eenmaal dat klaret licht van Evangelium van Christus in de Heiligheid, die een afbeeld is van God, en aan een mens schijnen zal. Daar zijn nu nog zonen die halt en steen aanbidden. Ze hebben den zo uitgesneden als aan dat geveld. Zo'n bitte steen en halt, kennet geen mens en zijn trouble halpen of rood geven. Ober zo'n aandacht leidt de mensen dieper en de zin en of godsdienst te nennen. We hebben vielleicht niet bitte steen of halt, die wie aanbeden, ober es door irgend wat anderen en ons leven, dat voor ons meer wird, haft als God. Zo'n wat wie meer als God achter, kan voor ons een of God zijn. Dat kan onze arbeid zijn, of geld, of vergnügen, of wat anders. We hebben gezien dat we zullen de Heer met ons ganse hart, verstand en ziel lief hebben. De Heer wordt ons door met zijn Heilige Geest helpen. We moeten hier een wichtige zaak behouden. Mensen worden niet gerecht worden, of naar de hel geschikt worden, wil ze gewisse zinden. Je donen ha, zoals hoererie of de mord. Mensen worden hem je recht komen, wils ze dem Herr Jezus afgezegd ha. Wanneer ze niet van dem Herr Jezus geheerd ha, doch heeft God aan je genoeg op een boer gemaakt, en wat hij erschaft heeft, en wat een mens en zijn gewissen weet. Wanneer ze dat als van God aangenomen houden, dan wordt God aan wieder en dat licht in hen geleid ha. Dit is wat we in Rema 1, 20 bij 21 lezen. Dan die dingen die niet te zijn zijn, namelijk God zijn eeuwige kracht en Godheid, zijn toch goed te verstaan door dat wat hij erschaffen heeft, zodat ze ohne entschuldiging zijn. Wils als ze God kenden, deden ze hem niet verheerlijken als God, waren hem ook niet dankbaar, worden stolt en erge danken, en er harte gedanken worden en het diensternis en en je viert. Mijn vriend, alle zin kan verjeefd worden. Ober, wanneer mensen van God weichkonen en zie de radung der Jezus Christus verschmieten, dan is dat geen andere rood. De haal is dat eng van een godloze en angelevende leven. De hemel is dat eng van een leven waar Jezus, als de Heer en Rader, woont. Hoe is dat met die? Bist du bekeerd? Nu Hosea 4, 15 bij 19 vers. Wanneer du, Israël, ook een hoer bist, laat niet Juda schuldig gesproken worden. Du zalst ook niet naar Gilgal gonen of naar Bet-Aven gonen en daar schwieren, zoals de Heer leeft. Wils Israël zo sterkzinnig als een jonge kou is, kan de Heer haar nu niet zoals een lam en een grote vlek weiden.
Ephraim ist mit Aufjährte verbunden, lot am Tag. Er Schnaps ist so geworden, sie drieben immer Hurerei, ihre Harsche hat die Schaund leif. Die Wind haft an und ihre Flechte eingewickelt, und sie wurden sich wegen ihrer Abfasch schämen. Hier wird uns gesagt, dass Gott wird Jüde nu noch bewahren. Sie können nach so wie 140 Jahren in ihr Land bleiben. In jeder Form, der Rindvieh haft

Ik begrijp alle toegieren waren tot dit programma en wens op dat de haar ons top zenen wordt. En de vandaagse tijd waar wie geneigd zijn dat tijdelijke zo nu te streven, zal ons de betrachtung van de wiesen dat dat andere dingen juist de wichtige im leven zijn als dat geld dat vele zo hieren hebben mochten. En mocht de haar ook tot den empfang van de gnoed geven en tom zegen merken.

En 1. Korinther 13, de vers 9-12, geht het besonders daarom dat een Christ en zijn geloof wassen moet. Onze bekering is maar bloos de aanvang van het Christenleven. Wanneer een mens zich ten Heeren Jezus bekeert heeft, fangt de geestelijke kampf maar eerst recht aan. Er zijn wenigstens 3 oorzaken waarom ons leven met dem Heeren niet doorblijven kan, wo dat aanvangt. Wie vinden die alle in dem Apostel Petrus zijn leven? De eerste grond is, dat we ons niemals richtig zelfs kennen. We leren immer meer over ons zelfs, wo we van dag tot dag verzetten, naar God zijn Wille te leven. Wanneer we ons bekeren over je wie ons met allem wat we over ons zelfs weten, dem Herrn. De zaak is aber, dat we nog maar zo weinig van in over ons zelfs weten. We kennen ons zelfs niet. Alle dag wo we ons leven van God zijn juist leiden laten, wordt die juist ons onze zwakke zijde wiezen. We worden immer doller ervaren, weil sich alles am ons zelfs dreht, weil ehennutzig, habgierig en leiflos wie Völker sind. We zijn juistlich noch mal Kinder, en als Sohn leef ik ook im Juistlichen als Kinder. Zoals de Apostel Paulus in 1. Korinther 13, Vers 11 obersagt, moet wie dat Kinder je benehmen aufleihen. Hij sagt, als ik noch ein Kind wier, beneem ik mij als ein Kind. Ik red en handelt als ein Kind. Nu aber habe ik al dat Kinder je doen aufgelegd. Ook wie moeten al ons Kinder je reden, handelen en benehmen aufleihen en noda no dem Herrn wassen, die ons Haar is. Als Christen moet ons Ziel zijn, ons am Haaren gelegd te worden. We worden dat Ziel hier op Erde vielleicht niemals erreichen. En doch moet we door nog streven met al onze Kraften. In Matthäus 16, Vers 15 vraagt Jesus seine Jünger, wer sei de Lied, dat ik zie? De Jünger hebben verschiedene Antworten, aber Petrus plaats rüht en sagt, du bist Christus, dem lebenden Gott zijn Sehn. Verstund Petrus selbst, wat hij werkelijk sieht? Kan Petrus sich selbst? Ich leef nicht. Als Jesus ein Fußdorab versucht zu sagen, dass er wird leiden müsste und am Kreuz sterben, sagt Petrus ganz überzeugt, sei er lang nicht, sind jeftet nicht. Und Jesus sagt zu Petrus, der ihm doch Jerod sind klare Zeichnisse geeft hat, go du hinge mi, Sotan. Wenn wir all die Leibe, dass wir gehörig im Glauben gewassen haben, müssen wir doch immer weiter damit rechnen, dat we vöke worden terugrutschen. Ik moet thuis doen dat ik veel te vöke Entscheidungen gemaakt heb, ohne den Herrn eerst te vrouwen. Zoals een kleine kind al immer leeft, dat het alles alleen doen kan, die het ons erwassene dat ook nog vöke. Kinder willen van klein op alles alleen doen, want dat ook onmogelijk geeft. Die willen alleen eten en drinken. En man älter door mangfoten, zijn ze meestens bossig. Wie erwassen zijn im jästlichen Völker kreizen als Kinder. Wie leiden ook Völker, dat we alles zelfs doen kennen. Wie brücken Gott nicht? Wann wir in unserem Glauben wassen, wo wir über ein sein, dat we ohne den Herrn gar nicht doen kennen. Nu wel wie dat leidt, hart je Hand in Hand mit Jesus, en dan met de Botschaft wieder mögen.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsrecht, een halve stund voor die en voor mij.